Bona du bena alo bona dogbenu so remeto mitonle la krono zangbe ejae ganwe meje geneme do kolonu we kete miton radio fraternité yedie nou konou konton aize ramavodo.